Ik en een notsteut, Mr. Bond die weet ik weer, maar hoe na een absurd. Mr. Bond, James Bond, het aan mij bach en drist. Maar in druïen zien kruisie en kaal weer het en ik list. Mr. Bond, o roos o blijn, die minden heen mijn bach o strijn. Mr. Bond, o roos o blijn, Mr. Bond, just rovelan. Just rovelan.